leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

0: niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Borgloon trekt naar de rechtbank om een btw-claim van bijna 2,8 miljoen euro aan te vechten. De bijzondere belastingsinspectie eist dat bedrag van het autonoom gemeentebedrijf Tongeren-Borgloon voor achterstallige btw, boetes en interesten. De discussie gaat vooral over de restauratie van de stroopfabriek in 2019 en 2020. Volgens het gemeentebedrijf zijn er vooraf afspraken gemaakt met de btw-administratie en is alles volgens de regels verlopen. De raad van bestuur besliste unaniem om de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg te brengen. In Bevekom zijn 75 jongeren gestart aan hun vrijwillige militaire dienstjaar bij de luchtmacht. Onder hen zijn 10 Limburgers. De eerste 3 maanden krijgen ze een intensieve basisopleiding met onder meer fysieke trainingen, militaire discipline, eerste hulp en wapengebruik. Daarna volgt een gespecialiseerde opleiding in Force Protection, gericht op de beveiliging van luchthavens en kritieke infrastructuur. De jongeren zullen uiteindelijk meedraaien op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. De opleiding duurt 10 weken. Eind september start ook de laatste groep bij de landmacht. Vandaag krijgen we zonnige perioden en kan de temperatuur zelfs oplopen naar 21 à 22 graden Celsius. De wind komt uit het zuidwesten en doet het vrij rustig aan.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Hasselt is de heraanleg van het groenplein voor het oude stadhuis en het kunstenhuis begonnen. Onder het plein komt een zogenoemd beelveld met 27 boorgaten tot 35 meter diep. De bodem zal er gebruikt worden om energie op te slaan. In de zomer kan de koelte uit de grond het kunstenhuis helpen afkoelen, terwijl warmte wordt opgeslagen voor de winter. Die warmte wordt dan samen met de warmtepomp gebruikt om het gebouw te verwarmen. De werken aan het plein moeten tegen eind februari volgend jaar klaar zijn. De christelijke vakbond ACV heeft gisterochtend actie gevoerd aan het station van Hasselt tegen het besparingsbeleid van de federale regering. Die zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Volgens het ACV hoeft die factuur niet bij werknemers, gepensioneerden en zieken terecht te komen. De vakbond zelf zegt alternatieven te hebben en verwijst onder meer naar een eerlijke belasting op inkomsten uit arbeid en kapitaal. De komende weken plant het ACV nog verdere acties op markten, op straat en op de werkvloer. Vandaag krijgen we zonnige perioden en kan de temperatuur zelfs oplopen naar 21 à 22 graden Celsius. De wind komt uit het zuidwesten en doet het vrij rustig aan.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Zet je schrap. Want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Is er een dokter in de zaal? Ik zou het niet kunnen zeggen. En ook niet in de studio. Wat er wel in de studio is, dat ben ik zelf natuurlijk. En een pruttelende koffiemachine. Want tussen nu en pakweg een uur of 10 hoort u Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: U kunt het programma als ware ruiken door de radio. De muziek trouwens ook. Muziek vandaag van Diesel, van New Inspiration, van Herb Elbert, van Suchero en Paul Young. En deze van Frank Ifield.

De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

Eerst was er de snaar en in 1982 kwam er de nieuwe snaar. En met die formatie toerden ze zowat 30 jaar door pakweg alle culturele centra van Vlaanderen. En in 1982, wat zeg ik, in 2012 en 2013 was het dan na 30 jaar tijd voor het afscheid van de nieuwe snaar. Maar ze lieten ons wel bijzonder mooie muziek na, zoals deze Rocka Hula Baby. En nu tijd voor Sutherland Brothers en Quiver, terug naar 1976 en The Arms of Mary.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een hal voor in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Sushero had met deze plaat een hit in 1987, maar de echte grote Europese doorbraak kwam er pas toen Paul Young besloot om samen met Sushero dit nummer op te nemen. Senza una donna werd zeg maar wereldwijd een hit, zelfs al was het in het Italiaans en het Engels gezongen. Cashmere, kent u deze nog? Love's What I Want.

De Steve Miller Band en hun toverspreuk Abacadabra. Organiseer je iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg, een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Wij helpen je graag om jouw activiteit of jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat wij het kunnen delen met onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of een korte beschrijving naar info@radioludo.be. En wij zorgen dat het op de radio komt. As simple as that. En nu tijd voor Chris de Bruyne. En hij gaat naar Vilvoorde City.

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Hub Albert en zijn instrumentaaltje als afsluiter van ons drie like zo om het half uur. Thanks to Honey en dat was Hub Albert. Daarvoor Amanda Lear en Follow Me en Chris De Bruyne met Will for the City. Nu tijd voor De Ruimte met Mr. Spaceman en The Birds. Woke up.

En klonk dat perfect? Ik denk het wel, want Laurent Voulzy is, of Voulzy moet ik zeggen, is bekend om zijn perfectionistische manier van werken, waardoor hij gemiddeld slechts één album per decennia uitbrengt. Kan natuurlijk ook van luiheid zijn, dat is een ander paramouwen, maar ik denk het niet. Rock Collection, je hoorde monsieur Laurent Voulzy. En nu tijd voor de New Inspirations en You Make a Fool of Me. Zal dat wel zijn, zeker hè?

Time to Beat Around, Vicky Sue Robertson uit 1976. En het laatste kwartier van deze espresso vandaag is 70s getint. We beginnen alvast met Gila en Bend Me, Shape Me.

klinkt als een Amerikaanse rockband, maar het was eigenlijk een band uit Nederland. Diesel, en dat is Amerikaans klonken, dat hadden de Amerikanen ook gehoord. Ze kregen meteen een platencontract aangeboden in Amerika en gingen daar een tijdje toeren, maar met matig succes. En ik zei het, de laatste uren, wat zeg ik, de laatste minuten van dit uur, die zijn gevuld met muziek van de jaren 70. En we gaan ook afscheid nemen met een nummer van Charlie & Company, Shame, Shame, Shame. Weet je wat? Blijft u luisteren, want na 10 uur...

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Dat was indertijd de band The Seekers, gevolgd door de New Seekers later. Hè. The Seekers met The Carnival Is Over was een popliedje in 1965. 7 over 10, goedemorgen, donderdag 10 september is het. Welkom bij Radio Ludo. Zo pas nog Ludo Wijnen op je radio en nu vooruit naar de middag met Lunchbox. Met Suzy Quattro en Chris Norman onder meer in Stumbling In. Ik heb ook een plaatje van Elton John, Crocodile Rock. Tot zelfs Don McLean in It's Just the Sun. Het is vandaag de Wereld Suïcide en Preventiedag en daar straks meer over. En nu Oompa La Papero, want zo voelen wij ons ook wel een beetje vandaag op donderdag. Marva.

10 september, het is Wereld Suïcidepreventiedag. Een gelegenheid om internationale aandacht te vragen op geestelijke gezondheid en de preventie van zelfdoding. G-organisaties zoals WHO en IASP voeren campagne om stigma te verminderen en middelen voor hulpverlening te versterken. Wereldwijd worden evenementen georganiseerd, variërend van open gesprekken tot educatieve initiatieven voor gezond geestelijk welzijn. De dag bevordert gemeenschapsgevoel en ondersteuning van wie worstelt met uitzichtloosheid. Het is een dringend appel, samen kunnen we levens redden en hoop geven. Suïcide is complex, maar preventie redt levens. En daar staat 10 september symbool voor.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Een band uit Groot-Brittannië die ontzettend sterk gitaarwerk hadden in de jaren 60. The Tear from a Deer Hunter was rustig aan met The Shadows op Ludo en Elton John daarvoor nog eens. Vandaag op 10 september herdenken wij Michaele de Prins. Straks meer erover, over het leven en het overlijden van die Michaele de Prins. Na de Stylistics.

0: Een stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Het is 10 september en vandaag herdenken wij Michaëlle de Prins. Ze was een Sierra Leonische Amerikaanse balletdanseres die op 10 september 24 op 29-jarige leeftijd overleed. Michaëlle was als kind wees tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone en werd later geadopteerd door een Amerikaans gezin. Geïnspireerd door een foto van een ballerina zette ze alles op alles om zelf professioneel danseres te worden. Ze danste bij het Dance Theater of Harlem, het Nationaal Ballet in Amsterdam en het Boston Ballet. Ook kreeg ze internationale bekendheid door de documentaire First Position in haar optreden in Beyoncé's Lemonade. Naast haar danscarrière zette ze zich in als ambassadeur voor War Child, voor kinderen die door oorlog waren getroffen. De Prins werd een belangrijk rolmodel voor jonge, zwarte balletdansers en liet ondanks haar veel te vroege dood een blijvende indruk na op de balletwereld. Een herdenking aan Michaëlle de Prins vandaag op 10 september.

Er zit een beetje tempo in onze radio vandaag. En dat mag ook, hè? O.C. Schmidt met The Son of Hickory Holler's Tramp. Dit is Radio Ludo voorbij 10:30. Goeie voormiddag. Wij zijn jouw toonaangevende radio. Say I'm Your Number One. Dit was een liedje in het midden van de jaren 80. Amerikaanse toestanden in de Europese hitparades voor Princess

Malcolm Roberts, May I Have the Next Dream, een popplaat uit 68, met in datzelfde jaar daarvoor als Johann Stolz, een concerto voor jou, Natasha. We kijken eens in de uitkalender in Hasselt, want nu zaterdag 12 september van 14 tot 16 uur organiseert Achette.be een lezing, de Ursuline van het Bisdom Hasselt, een verhaal van christelijk engagement. Naar aanleiding van de restauratie en herbestemming van het Hasseltse Ursulinenklooster werd de publicatie en expo gerealiseerd. Vanuit Italië en over de ganse wereld en nadien van Tildonk naar het bisdom Luik om te eindigen in het bisdom Hasselt reikt de aanzet van de zusters voor het onderwijs, het apostolaat en de zorg voor anderen. Het KADOC schetst op gefundeerde wijze deze hele evolutie met tekst en beeld, gebaseerd op het rijke archief van de zusters Ursulinen van het bisdom Hasselt. De sprekers zijn Tine de Leu en Christine Seunens. Nu zaterdag 12 september, 14 tot 16 uur is dat.

Ik kan me nog herinneren dat de Strangers, de Antwerpse Strangers, in de jaren 70 een cover maakten op dit liedje Lota Vooruitgaan. Heette het een Monday to Friday van de band Web, dateerde uit 1969 deze voormiddag. Stilaan op naar 11 uur bij Radio Ludo, met nog twee goede liedjes, eentje van Peter

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Borgloon trekt naar de rechtbank om een btw-claim van bijna 2,8 miljoen euro aan te vechten. De bijzondere belastingsinspectie eist dat bedrag van het autonoom gemeentebedrijf Tongeren-Borgloon voor achterstallige btw, boetes en interesten. De discussie gaat vooral over de restauratie van de stroopfabriek in 2019 en 2020. Volgens het gemeentebedrijf zijn er vooraf afspraken gemaakt met de BTW-administratie en is alles volgens de regels verlopen. De Raad van Bestuur besliste unaniem om de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg te brengen. In Bevekom zijn 75 jongeren gestart aan hun vrijwillige militaire dienstjaar bij de luchtmacht. Onder hen zijn 10 Limburgers. De eerste 3 maanden krijgen ze een intensieve basisopleiding met onder meer fysieke trainingen, militaire discipline, eerste hulp en wapengebruik. Daarna volgt een gespecialiseerde opleiding in Force Protection, gericht op de beveiliging van luchthavens en kritieke infrastructuur. De jongeren zullen uiteindelijk meedraaien op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. De opleiding duurt 10 weken. Eind september start ook de laatste groep bij de landmacht. Vandaag krijgen we zonnige perioden en kan de temperatuur zelfs oplopen naar 21 à 22 graden Celsius. De wind komt uit het zuidwesten en doet het vrij rustig aan.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Mooi toch als een liefdesboodschap zo oprecht is. Honey, you're heaven through me. The Drifters. Op het einde van de jaren 70 tot 4 minuten over 11. Goedemorgen, je luxe Evergreens. Hier op Radio Ludo, de dag door. De klok rond trouwens. Met dit uur Lunchbox. De weetjestrommel. We keren terug in de tijd met een nieuwsfeit. En straks een krantennieuwsje. En muziek tussendoor van de Miracles. Ook van Buckingham's. Tot zelfs hier The Kings met Dedicated Follower of Fashion.

0: Het nieuws uit de krant. Bizarre nieuws. Een deelnemer van de Griekse versie van Expeditie Robinson heeft de productie aangeklaagd. De man verloor tijdens de opnames een been en eist nu maar liefst $100 miljoen schadevergoeding. Volgens de deelnemer was de productie verantwoordelijk voor de omstandigheden die tot het ongeval leidden. De precieze toedracht van het incident vormt naar verwachting een belangrijk onderdeel van die rechtszaak. De enorme schadeclaim zorgt ondertussen voor veel ophef rond het populaire survivalprogramma. Deelnemers worden er doorgaans geconfronteerd met zware proeven en uitdagende omstandigheden. Maar een verwonding met zulke verstrekkende gevolgen is uitzonderlijk. De productie zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor de beschuldigingen. Het is nog niet duidelijk of de zaak uiteindelijk tot een schadevergoeding zal leiden. Eén ding staat vast, deze deelnemer neemt zijn Expeditie Robinson-avontuur mee naar de rechtbank.
1: We speelden ooit verstoppertje.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

David Soul had in de 70s een waanzinnig grote hit met Don't Give Up On Us, was een ballad. En ook dit was een rustig liedje van David Soul, Going In With My Eyes Open. 1977, met Nicky daarvoor nog eens. Zo dadelijk terug in de tijd, een nieuwsfeit over een deeltjesversneller. En dat gebeurde op 10 september. Dat is voor zo. Na de Buckinghams.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag op 10 september 2008. Toen werd de LHC in Genève in gebruik genomen. Het is de grootste deeltjesversneller ter wereld, gebouwd door de CERN. Wetenschappers gebruiken de LHC om het kleinste bouwsteentje van materie te onderzoeken. Een van de belangrijkste doelen was de ontwikkeling van het Higgs-deeltje. De eerste experimenten wekten wereldwijd nieuwsgierigheid en zorgen over risico's. In 2012 werd het Higgs-deeltje daadwerkelijk bevestigd dankzij de LHC. Het project betekende een mijlpaal in de moderne natuurkunde en ons begrip van het universum. Start van de LHC in Genève. Op 10 september 2008, de grootste deeltjesversneller ter wereld.

schoon, hè? Richard Anthony, c'est ma fête. Het is allemaal feest op de radio. Eén en al op donderdagmiddag vandaag, 10 september. Zullen we nog eens een liedje draaien zometeen van Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor? Mag absoluut, hè? En hier komt eerst de picknicks aan. En I'm Alone.

Really Get a Hold on Me, dat waren de Miracles, met Smokey Robinson in der tijd als muzikant in 1962 en liedje uit de 90s van Jimmy Bo Horn daarvoor. De weetjestrommel, straks met een weetje over een jeansbroek aan de universiteit. Dat vraagt om meer uitleg, wel je hoort het zometeen na dit liedje van Floyd Kramer met On The Rebound.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: We halen ons weetje nog eens uit de academische wereld. Er was ooit een universiteit waar studenten werd gevraagd geen spijkerbroeken of jeans te dragen tijdens officiële presentaties om een professionelere uitstraling te bevorderen. De leiding vond dat casual kleding, zoals jeans, de serieuze sfeer van academische presentaties ondermijnde. Studenten werden aangemoedigd om in nette broeken of formele kleding te verschijnen, vooral tijdens belangrijke opdrachten of verdedigingen. Hoewel de regel bedoeld was om het imago van de universiteit te versterken, leidde het tot gemengde reacties. Sommige studenten voelden zich beperkt in hun vrijheid en zagen het als een ouderwetse maatregel. Anderen snapten het belang van een verzorgde presentatie in het professionele leven. Uiteindelijk bleef het een gespreksonderwerp over kledingvoorschriften binnen het studentenleven.

Het was een bijzonder muzikant, hè? Rod McEwen, Without a Worry in the World. Rod McEwen, die heel veel gevoelige liedjes heeft gemaakt. Denk maar aan Soldiers Who Went to Be Heroes ook. En er is nog een band uit diezelfde tijdsperiode die het ook waanzinnig goed deed. The Move, met Flowers in the Rain op Radio Ludo.

Nederlandse muzikant en producer Eddie Owens. I remember Elvis Presley, met allemaal Presley-liedjes die voorbij kwamen in een mooie cover. Het is bijna 12 uur, vrienden. Ik heb de eer en het genoegen om hier de boeken dicht te doen, maar om die dadelijk terug open te doen na het nieuws van 12 uur met meer Evergreen C-radio de dag door. Burt Blanca nog, rock'n'roll is good for the soul. Een mooie donderdag. En graag tot morgenochtend.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bilzen Hoeselt krijgt in februari volgend jaar een nieuw lichtfestival. Luminuvia vindt plaats in natuurgebied Kattenberg en Park Hafmans. Bezoekers kunnen er gedurende 10 avonden een wandelparcours van 3,5 kilometer volgen met lichtprojecties, geluid, geurbeleving en interactieve elementen. De organisatoren mikken op zo'n 40.000 bezoekers. Er komt ook een gratis food village met winterse catering. Het festival loopt van 4 tot en met 13 februari tijdens de krokusvakantie. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en bezoekers kunnen starten tussen 17 en 23 uur. Houthallen Helchteren staat de komende 10 jaar voor een enorme metamorfose. De heraanleg van de Noord-Zuidverbinding omvat 2 tunnels, 9 nieuwe bruggen, 17 kilometer fietsinfrastructuur en een ecoduct. Binnenkort begint de sloop van zo'n 150 panden langs de grote baan. Het doorgaande verkeer moet grotendeels ondergronds verdwijnen, waardoor bovengronds meer ruimte komt voor groen, fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd zijn er zorgen over mogelijk sluipverkeer. De werken zullen jarenlang voor hinder zorgen, maar moeten uiteindelijk leiden tot een groener en leefbaarder centrum. Vandaag krijgen we zonnige perioden en kan de temperatuur zelfs oplopen naar 21 à 22 graden Celsius. De wind komt uit het zuidwesten en doet het vrij rustig aan.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez. Mangez sain. Mangez frais.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.

0: check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook.
1: Papa, ik wil dat tonnetje voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
0: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
0: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Hasselt is de heraanleg van het Groenplein voor het oude stadhuis en het kunstenhuis begonnen. Onder het plein komt een zogenoemd beo-veld met 27 boorgaten tot 35 meter diep. De bodem zal er gebruikt worden om energie op te slaan. In de zomer kan de koelte uit de grond het kunstenhuis helpen afkoelen, terwijl warmte wordt opgeslagen voor de winter. Die warmte wordt dan samen met de warmtepomp gebruikt om het gebouw te verwarmen. De werken aan het plein moeten tegen eind februari volgend jaar klaar zijn. De christelijke vakbond ACV heeft gisterochtend actie gevoerd aan het station van Hasselt tegen het besparingsbeleid van de federale regering. Die zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen.

Volgens het ACV hoeft die factuur niet bij werknemers, gepensioneerden en zieken terecht te komen. De vakbond zelf zegt alternatieven te hebben en verwijst onder meer naar een eerlijke belasting op inkomsten uit arbeid en kapitaal. De komende weken plant het ACV nog verdere acties op markten, op straat en op de werkvloer. Vandaag krijgen we zonnige perioden en kan de temperatuur zelfs oplopen naar 21 à 22 graden Celsius. De wind komt uit het zuidwesten en doet het vrij rustig aan.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrip

begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bilzen Hoeselt krijgt in februari volgend jaar een nieuw lichtfestival. Luminuvia vindt plaats in natuurgebied Kattenberg en Park Hafmans. Bezoekers kunnen er gedurende 10 avonden een wandelparcours van 3,5 kilometer volgen met lichtprojecties, geluid, geurbeleving en interactieve elementen. De organisatoren mikken op zo'n 40.000 bezoekers. Er komt ook een gratis food village met winterse catering. Het festival loopt van 4 tot en met 13 februari tijdens de krokusvakantie. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en bezoekers kunnen starten tussen 17 en 23 uur. Houthallen Helchteren staat de komende 10 jaar voor een enorme metamorfose. De heraanleg van de Noord-Zuidverbinding omvat 2 tunnels, 9 nieuwe bruggen, 17 kilometer fietsinfrastructuur en een ecoduct. Binnenkort begint de sloop van zo'n 150 panden langs de grote baan. Het doorgaande verkeer moet grotendeels ondergronds verdwijnen, waardoor bovengronds meer ruimte komt voor groen, fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd zijn er zorgen over mogelijk sluipverkeer. De werken zullen jarenlang voor hinder zorgen, maar moeten uiteindelijk leiden tot een groener en leefbaarder centrum. Vandaag krijgen we zonnige perioden en kan de temperatuur zelfs oplopen naar 21 à 22 graden Celsius. De wind komt uit het zuidwesten en doet het vrij rustig aan.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Het is

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Thiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM.

Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Thiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.

van orde en maat. Hij zorgde voorbeeldig voor zijn gezin. Hij sprak vol lof over zijn boerin in zeden en zaken zo solid. Een tweede boer, Bavo, was er niet. Maar Bavo knipte katjes in het donker.

ziek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

door zijn zerk. Het werd een lijk, mis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij dopenkuil, bavo ijverde dag.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland.

was voorbij. Wee niet meer naar het graf van Lenin en ook niet meer naar Café Pushkin, nee. Nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg? Maar weet dat ik op een dag in Parijs hoop haar gids te mogen wezen, Nathalie.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.